0: trots op Texel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio Texel.
6: Why she's so, take this place.
0: Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond 22 graden en de wind komt uit het westen, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Vlieland een natte, winderige dag met weinig zon.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Amsterdam.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
1: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
0: Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwe algen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
4: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
3: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
5: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
3: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Radio Texel.
8: Dit is Radio Texel.
9: Struis.
10: Vroeg.

0: Net als een courantenkop. College bereidt fietspad Koningsweg opnieuw te onderzoeken.
1: Wat er niet is, kan je ook niet onderzoeken.

Het is vandaag donderdag 3 september 2026. Dit is het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis en je luistert naar de ochtendprogrammering. En de ochtendprogrammering op Radio Texel luidt als volgt. Tussen 6 en 7 toppers van toen, van 7 tot 9 Struis Vroeg. Tussen 9 en 10 doe het lekker zelf, ons verzoekplatenprogramma. En van 10 tot 12 Padde Macchiato met Rob.

0: Tijd voor het Waddenomroep Nieuwsoverzicht.
1: Dit is Radio Texel.
0: Het Waddenomroep Nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenomroep.nl. Hier volgt een kleine selectie. Nieuwe bestuursperiode Schiermonnikoog draait om wonen, leefbaarheid en balans. En op Texel, multifunctioneel, Thijssenhuis is open. Je kunt er zo groot en zo klein organiseren als je het wilt.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond 22 graden en de wind komt uit het westen, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Vlieland een natte, winderige dag met weinig zon.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Vervolgens op Radio Texel, DeBarge, Rhythm of the Night, U2, Where the Streets Have No Name en Sam Wilder met Slow J, Turn You On. Blijf luisteren naar Radio Texel, nu Boy Meets Girl, Waiting For You.

Op Radio Texel hoorde je Waiting for a Star to Fall van Bobby Meets Girl. Daarna Alphaville met Big in Japan en Amy Winehouse Valerie. Als laatste de Hollies met Yes I Will uit 1964. Straks krijg je 2 uur struisvroeg. En tot die tijd luister je naar Bobby Brown. Hier is hij met Two Can.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
3: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid. Ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
5: De voorzet en dan een schitterend doelpunt. Jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys. Super volley. Doelpunt van de maand.
3: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Dit is Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.

Dan is het donderdagochtend 3 september 2026, net 8 uur geweest. En dan luister je naar het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis en we draaien vanmorgen weer de allerleukste muziek alleen voor jou op Radio Texel. Via FM 106.1, muziek voor iedereen en op de livestream via www.radiotexel.nl. En sinds kort ook op DAB+, als wadomroep, op de boot en het strand, in het bos, bij de vuurtoren en op de wadden. Straks Robbie Williams en Rock DJ. Nu Motors, Airport.

www.schiermonnikenmuziek.nl. Hier volgt een selectie. Nieuwe bestuursperiode Schiermonnikoog draait om wonen, leefbaarheid en balans. Op Texel multifunctioneel Thijshuis is open. Je kunt het zo groot en zo klein organiseren als je het wilt. En ook op Texel, directeur Tezo vertrekt na half jaar. En nog een keer op Texel, ooit verdween dit Texelse dorp, nu krijgt een storm zijn naam. Je luistert nog steeds de Radio Texel op de 106.1, muziek voor iedereen. Straks krijg je Belinda Carlisle en Circle in the Sand. Maar tot die tijd luisteren we naar Stan Ridgway uit 1986. Hier is hij met...

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond 22 graden en de wind komt uit het westen, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Vlieland een natte, winderige dag met weinig zon.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Dag van de orchidee.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Internationale Dag van de Orchidee. Op deze dag staat de bloem centraal. We

uit 1985, David Bowie en This Is Not America op Radio Texel. Ik heb nog een onzin voor je. Trump hernoemt achtergebleven Nederlands goud tot Gold of America. Allemaal onzin natuurlijk. We doen ook aan serieuze zaken hier zo. Zoals het programma Struis Vroeg. Dat zit er bijna op. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Struis Vroeg. Ik laat jullie alleen met Julio Iglesias en Keen. Nothing in my way.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
4: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
3: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
5: Niets gemoedend keek ik uit het raam. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
3: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Dit is Doe het lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist Doe het lekker zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio Texel, de Waddenomroep.

0: do.
1: Dit is Doe het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: is.
1: Het Wadden weerbericht.
2: In het Waddengebied is het vandaag bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond 22 graden en de wind komt uit het westen, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Vlieland een natte, winderige dag met weinig zon.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Van L tot 12. Wat een macchiato.
8: Wat een macchiato van 0 tot 12. Lekker dat je er weer bent. 10 uur geweest. We zitten aan de koffie. Tenminste, ik zit aan de koffie en ik hoop jij ook. Met smaak.

Come on, let's go. We gaan beginnen met de Macchiato tot aan 12 uur van L. En lekkere muziek voor je natuurlijk. Los Lobos hoor je van een aantal jaren geleden. Een aantal jaren geleden, heel lang geleden, 1987. Oh, come on, let's go, let's go. Straks No Doubt, It's My Life. En op Radio Texel nu Kane. And What Are You Waiting For?

Muziek van LP op Radio Texel, de Waddenomroep, met Lost on You. Even wat nieuws. Na jaren van plannen, bouwen en uitstel is het Thijssen Huis in Den Burg eindelijk open. De eerste bezoekers liepen ondanks de stromende regen naar binnen om het nieuwe pand te bekijken. Kunstschool Artex, de bibliotheek en jongerenwerk Young Forever delen er voortaan één gebouw. Ook de Waddenomroep, eerder bekend als Radio Texel, wij en leescafé De Tuinkamer krijgen er een plek. Helemaal is het gebouw nog niet af, maar de gebruikers konden niet langer wachten. Nou, mocht je ook een kijkje willen nemen, de deuren zijn dus open. Voor Artex-directeur Sander Bosma is de opening een bijzonder moment. Gisteren was ik hier precies 10 jaar mee bezig om dit te realiseren, zegt hij. Nou, uiteindelijk zijn ze er dan toch ingeslaagd en zo kunnen ruimtes door verschillende groepen worden gebruikt. En is Artex voortaan 52 weken per jaar open. Het Thijssen Huis in Den Burg. Neem er een kijkje. Dit is Jenny B. hier op Radio Texel, nu de Waddenomroep met Wanna Get Your Love. En erachteraan Glenn Frey met The Heat Is On.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond 22 graden en de wind komt uit het westen, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Vlieland een natte, winderige dag met weinig zon.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Ik ben ooit naar een concert van hem geweest in Amsterdam, heel lang geleden. Billy Idol. Geweldig concert. The Devil's Playground heette dat toen. En daar speelde niet deze ook. Eyes Without a Face. Je luistert naar Radio Texel, de Waddenomroep, met heel wat muziek achter de kiezen en ook het weerbericht. Glenn Frey hoorde je met de Heat Is On, Level 42, Running in the Family. En ook hoorde je Antoon van een aantal jaren geleden met Ze komt van de hotelschool. Nou, dan kan ze in ieder geval lekker koken. Ja, toch? Meer nieuws en informatie vind je natuurlijk op onze website radiotessel.nl of de waddenomroep.nl. Rick Astley heeft vele hits gehad. En dit is er eentje van, met zijn eigen kleren uit zijn eigen kast, omdat er geen kleding voorhanden was voor de opnames van zijn clipje. She wants

Beautiful Girls, Nothing on You uit 2010, Bruno Mars en B.O.B. Een knaller van een hit. Maar goed, alle muziek die Bruno Mars maakt worden knallers van hits. Je luistert naar Radio Texel, de Waddenomroep. En kijk even op onze website voor alle playlisten die we hebben. En we hebben gemaakt en gaan maken ook de platen die we gaan draaien. De komende uren, de komende dag, de komende week. Je vindt het er allemaal op. En natuurlijk ook de mogelijkheid om een verzoekplaat aan te vragen. Ja, mocht je nou ook willen meewerken aan de programma's van Radio Texel, de Waddenomroep, dan moet je ook gewoon eventjes op de website kijken naar een e-mailadres. Dat vind je er zelf op en reageer daar gewoon eventjes met een e-mailtje dat je gewoon lekker bij de Waddenomroep wil gaan werken. Als vrijwilliger, als collega heet ik je van harte welkom. Even een nieuwsfeitje, of tenminste een nieuwsfeitje, nutteloos weetfeitje. Katten, heb je een kat thuis of een poes? Katten hebben geen smaakpapillen voor de smaak zoet. Dus als je hem een slobber geeft uit je laatste toetje, of je geeft hem misschien een lik slagroom op zijn neus, dat proeft hij helemaal niet. Nee, dit is Chains, een Chains of Heart.

Je hoorde Marco Schuitenmaker en Engelbewaren daarvoor. Donnie met de Bon gepakt samen met Renéetje Vroger. Van een aantal jaren geleden een beetje een Nederlandstalige afleidingsmanoeuvre. In het programma Wadde Macchiato tot aan 12 uur. We gaan richting 11 uur. Het nieuws komt eraan. En dat doen we met een lekkere gouden oude uit 1985. Dit is Foreigner met That Was Yesterday. En erachteraan heb ik Paid My Dues van Anastasia. En misschien nog een klein stukje van de Robert Cray Band met Right Next Door. Laat hem lekker aanstaan op de Radio Texel en Waddenomroep radiozenders.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel. Van L tot 12. Wat een macchiato.

Is It Love? Hoor je van Loreen uit 2023. Het is een paar minuten over 11. Een hele goede morgen nog. We hebben nog een uurtje te gaan tot de lunch. En dat doen we met lekkere muziek, wat nieuws en informatie. En natuurlijk het weerbericht op de Waddenomroep Radio Texel. Daar luister je naar. Straks Mojo met Lady Hear Me Tonight. Ik zie ook staan Diana Ross en de Supremes uit 1967. The Happening. Maar eerst deze van The Boys Town Gang. Can't Take My Eyes Off Of You.

Muziek van Shaggy samen met zijn vrienden zong hij nog een keer de Bananenboot Song, eigenlijk zo heet hij. Van heel lang geleden. Nieuw jasje en op TikTok gezet en daarna een hit geworden. Ik heb even wat nieuws en informatie voor je vanaf de eilanden. Vanaf Ameland om precies te zijn. Daar is vanaf gisteren, of vanaf 1 september moet ik zeggen, het stimuleringsfonds Waddeneilanden officieel opengesteld voor een nieuwe ronde. Ondernemers, stichtingen en verenigingen kunnen vanaf nu weer plannen indienen voor projecten die bijdragen aan een duurzame versterking van de economie en de leefbaarheid op de eilanden. Daarnaast staat Ameland ook nog voor een bestuurlijke wisseling. De huidige Vlielandse wethouder Stefan van Keizerswaard is officieel voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Ameland. De installatieprocedure wordt de komende periode verder afgerond.

1983, een grote hit voor Toto Cutugno, L'Italiano, La Sciatina Cantare. En zo heet het. En Italiaans is perfect, hè? Je hoort het al. Ik heb ook geen idee wat hij zingt. Nee, maakt ook helemaal niet uit. Het was een lekker zomersplaatje. En daar houden we van op Radio Texel. Yes, en de Plastic Population hoor je nu al op de achtergrond. The Only Way Is Up. En straks heb ik nog Fleming voor je met Niet Nodig. Ook Billy Ocean komt eraan met zijn grote Red Light Spells Danger. En het weerbericht met Peter.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond 22 graden en de wind komt uit het westen, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Vlieland een natte, winderige dag met weinig zon.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Muziek van Tears for Fears uit 1989, Sowing the Seeds of Love. En als je zit te internetten, ga ook even naar onze website radiotessel.nl. Dan kun je alle playlisten en alles wat te draaien op Radio Tessel echt van minuut tot minuut gewoon volgen. En je kunt zelfs ook weer verzoekplaten aanvragen. Sinds 1 september hebben we een prachtig nieuw programma van 9 tot 10. Doe het lekker zelf. Als je op de website zit, dan kun je lekker zelf je platen erin slepen. En dan worden ze automatisch erin gezet van 9 tot 10, van maandag tot en met vrijdag. Doe het lekker zelf. Er komen best wel veel verzoekjes binnen hoor, en dat mag, dat hebben we graag. Dit is ook een verzoekje, nou ja, niet via de website, maar gewoon eentje van mij, voor jou. The Cats en One Way Wind. Erachteraan Kensington met Streets en ook Leo Sayers met een liefdevol plaatje, More Than I Can Say. Straks op Radio Tessel.

0: horen kijken.
1: Zo is het. Mo hoor je met Blijven Rijden. En daarvoor Leo Sayer, romantische plaat. Voor alle romantici op het eiland, de eilanden. En die zijn er best wel veel, denk ik. Het wordt niet heel lekker weer vandaag, geloof ik. Nee, we houden dit een beetje. Morgen ook nog een beetje en zondag wordt het redelijk. Dus als je romantisch wil zijn, dan moet je dat zondag doen. Ja. Dus als je nog wat moet plannen met je liefje, doe dat dan gewoon zondag. Zondagmiddag lekker met z'n allen naar het strand of zo. Of misschien een natuurgebied opzoeken. Altijd lekker op de zondag. Eventjes uitrusten, eventjes bijkomen, eventjes bijtekken. Eventjes je kop leegmaken, zo zeggen ze wel eens. Dit was weer een aflevering van Wat een Macchiato. Ik heb het weer graag gedaan van 11 tot 12, bijna 12 uur. Dat betekent dat we tussenuit gaan. Vanmiddag natuurlijk nog veel meer lekkere programma's op Radio Texel. De Wadden Omroep, blijf lekker luisteren. Laat hem lekker aanstaan op 106.1. Of luister anders via het internet natuurlijk, via de diverse streams die we hebben. Hè, mondvol. Ik wens je eet smakelijk straks voor de lunch. En maak er wat leuks van vanmiddag. Tot morgen, hoi.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond 22 graden en de wind komt uit het westen, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Vlieland een natte, winderige dag met weinig zon.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
3: Dit is Radio Texel. Ja!

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws.
4: Radio Texel.
0: Op. Where were you when the

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond 22 graden en de wind komt uit het westen, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Vlieland een natte, winderige dag met weinig zon.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
7: Ik doe alles op gevoel.
0: Non-stop. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond 22 graden en de wind komt uit het westen, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Vlieland een natte, winderige dag met weinig zon.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Trots op Texel.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland.
7: Radio Texel.
8: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

nooit een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog maar.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland.
7: Radio Texel.
8: Dit programma is een herhaling. Maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Wes.
1: Ja, top Wes.
2: Nee, het was bepaald geen mooie boot. Een oude roestbak, maar geen schroot. Niet eentje van de zilvervloot, van de zilvervloot. Wel hoog bejaard, maar toch niet lek. Alleen de naam die was wel gek, die luidde Allende.

Ik wil nog even zeggen dat ik echt heel erg onder de indruk ben van hoe jij daar helemaal je leven hebt opgebouwd. En ik vind echt dat je het supergoed doet. Misschien heb ik dat helemaal niet genoeg gezegd, maar weet je, wees blij met jezelf. En wees niet te streng voor jezelf en maak jezelf niet gek gewoon. Want je doet het echt hartstikke goed. Mwah.

0: Een beetje van de
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Oorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluiten openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: welkom.
1: Goedenavond.
0: Deze avond, 3 september.
1: Ja.
0: Ja, we zijn stemmig begonnen.
1: Ja, behoorlijk.
0: En dat heeft een reden.
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: Het is een soort van zwarte dag in mijn geschiedenis. En ik neem aan ook die van jou.
1: Ja.
0: De dag dat 17 jaar geleden onze moeder, Sjoerdje Veenstra Vellema, op 69-jarige leeftijd overleed. De laatste jaren van haar leven waren een beproeving in verband met een herseninfarct 10 jaar eerder en de daardoor versnelde dementie. Voor mama een zegen dat daar een eind aan kwam.
1: Ja, absoluut.
0: Maar voor ons een enorme verdriet en een leegte die never nooit meer opgevuld gaat worden.
1: Nee.
0: Oh god, ik schiet een beetje vol.
1: Ik hoor het, ja.
0: Ja, je moeder kan je gewoon niet missen.
1: Nee.
0: Vandaar dit eerbetoon. Maar, volgens Spotify zou dit een 80-jarige blueszanger zijn, maar ik vond hem behoorlijk AI.
1: Ja, ik ook. Maar er staat wel een plaatje bij van een...
0: Van een hele oude man.
1: Het zou kunnen, maar het klinkt niet heel erg echt.
0: Nee, het klinkt... En uberzoet.
1: Ja, hij is uberzoet.
0: Maar goed, dat... Ik vond het een mooi nummer.
1: Ja, de tekst klopt geheel, alleen uberzoet.
0: Ja, en het paste goed bij mijn gevoel en bij het gemis van onze moeder. She's gone, but not away. Goed, tijd voor wat luchtigers. Anders ga ik hier direct
1: een
0: zakdoek nodig.
1: Ja, we gaan zeker naar wat luchtigers. Want de videoclip van Small Town Saturday Night, die kreeg destijds veel aandacht. Het was namelijk een zwart-wit clip en Hal Ketchum die zingt hem voor een projectiescherm waarop beelden te zien zijn van de bizarre cultwesteren The Terror of Tiny Town uit 1938. De volledige cast die bestaat uit Lilliputters namelijk. En de film die
0: gaan ze er ook mee gooien?
1: Nee, dat niet. Maar de film behandelt de acteurs dus alsof het een normale western is, maar gebruikt hun lengte dus continu voor grappen en grollen. Ze rijden dus ook niet op paarden, maar op Shetlanders.
0: Ja, want het zijn ook paarden, hè?
1: Maar goed, ik bedoel...
0: De kleinste soort.
1: Ja, het komt natuurlijk al heel anders over als dat er een paard op beeld heen galoppeert of zo'n kleine pony. En ze lopen onder de saloon door de deur in plaats van dat ze ze wild openduwen zoals de andere cowboys dat altijd doen. Dus ik wil
0: heb
1: hem graag zien.
0: Heb je al een stukje gezien?
1: Nee, maar ik wil dat wel graag zien.
0: Zullen we hem samen kijken?
1: Ja, goed idee.
0: Ik denk dat we best een hele gezellige avond
1: Ik denk het ook, ja. Small Town Saturday Night van Hal Ketchum.

0: Small Town Saturday Night van Hal Ketchum.
1: Ik ben trouwens helemaal vergeten te melden wie die eerste zanger was en hoe het nummer heette.
0: Ja.
1: My Mother Was an Angel en de zanger is Dusty Rivers, voor degene die
0: nog willen googlen.
1: Ja.
0: Of hij echt bestaat.
1: Of hem toe willen voegen aan hun speellijst. Je weet het niet. Geen idee of we het volgende nummer al een keer gedraaid hebben.
0: Durf ik ook zo niet zeggen.
1: Nou, we hebben natuurlijk in de loop naar het concert, in de aanloop naar het concert van Lou Combs in de Ziggo Dome, waar we met z'n vieren heen zouden, best heel veel Lou Combs laten horen. Dus het is me een beetje ontgaan of deze ertussen zat.
0: Ja, en anders maar wel, toch?
1: Nou, dat heb ik gestaan. Dus dan misschien nog een keer Middle of Somewhere. Het is niet anders en zeker niet erg.
0: Nee, want op gewoon de radio hoor je elke uur hetzelfde nummers. Dus.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En bij ons nou...
0: Bij één keer in een paar maanden.
1: Precies, zoveel
0: half
1: weken.
0: Jaar.
1: Ja. Middle of Somewhere, Lou Combs.

0: Luke Combs, Middle of Summer. En deze heeft hij vast niet live gespeeld toen.
1: Nee, nee. Klopt.
0: Te belletje.
1: Ja, inderdaad. Dat waren meer de up-tempo nummers. Ja. Af en toe een belletje. Ja. Aanstaande zaterdag is het 5 september. En tevens de dag dat zus Jannie en zwager Bert in het huwelijksbootje stapten. Deze 5 september is dat namelijk 40 jaar geleden alweer. Ja. En dus hoog tijd voor een feestje, vonden ze zelf. Dus worden wij aanstaande zaterdag in de hoeve van Nunspeet verwacht om dit heugelijke feit met ze te vieren. Dus hier alvast een nummer om in de feeststemming te komen.
0: Nou, heb ik niet zo heel veel voor nodig, hoor.
1: Feels like a party van Lokesh. It feels like a party.

0: Feels Like a Party van Low Cash.
1: Dat gaat lukken.
0: Dat denk ik ook.
1: Het nummer Cozy, en dat is vrij vertaald, betekent dat comfortabel of gezellig. Klinkt als een lekker ontspannen countryliedje, maar eigenlijk staat Braxton Keith, want dat is de zanger, gewoon tegen de nieuwe vriend van zijn ex te zeggen, geniet er maar van, maar word vooral niet comfortabel, want ze denkt nog steeds aan mij.
0: Oh,
1: zo'n liedje.
0: Een steekje onder water.
1: Precies, Cozy van Braxton Keith.

0: cozy van Braxton Keith. En we krijgen allemaal foto's door van 40 jaar geleden. Ja. En ik zat net te bedenken, wij waren 2 jaar terug op deze dag, gingen wij naar Morgan Wallen.
1: Ja, klopt. Dat ik
0: kreeg allemaal herinneringen ervan.
1: Ja, dat is alweer 2 jaar geleden.
0: Ja. Die leuke foto's boven de wc en in bed. En, heel grappig.
1: Ook heel cozy.
0: Ja, heel cozy was dat.
1: In het nummer Running on E vergelijkt Wyatt Flores zichzelf met een auto waarvan de tank vrijwel leeg is. De E staat voor empty, oftewel leeg. Het nummer draait om mentaal en fysiek uitgeblust zijn, emotionele uitputting en de druk van het leven on the road. Dus zeg maar de keerzijde van bekend en artiest zijn.
0: Daar heb ik ook wel eens last van.
1: Ja, maar wij zijn geen artiesten.
0: Ja, je kan dus ook al ben je geen artiest, dan kan je dus ook
1: mentale druk
0: empty
1: hebben. Ja, ja, ik snap hem hoor. Ja, zeker weten.
0: En helemaal als je in de overgang zit en bijna tegen de 60 aanloopt en overal last van heeft.
1: Ja, ja.
0: Ja, en reuma hebt en allemaal andere kwaaltjes.
1: Ja.
0: Ja, het is gewoon K, met
1: best wel.
0: T.
1: Met van die, heel veel puntjes.
0: En heel veel onderkinnen.
1: Running on you.

0: Running Annie van White Floors.
1: Clint Black brak in 1989 door met het nummer wat we zo meteen gaan horen, A Better Man. En het werd meteen een nummer 1 hit. En zijn debuutalbum Killin' Time leverde uiteindelijk 5 nummer 1 hits op. Wat best uitzonderlijk is voor een eerste album. Voordat hij doorbrak werkte hij als een bouwvakker, aasverkoper en visgids. En 's avonds trad hij dan op in bars en clubs in Texas. Hij heeft ook zelfs nog een heel klein rolletje gespeeld in de film Maverick.
0: Oh.
1: Met Mel Gibson.
0: Ja.
1: Over een pokerspeler. Ja. En daar speelde hij dan een valsspeler bij een pokerspel. En sinds 1991 is hij lid van de Grand Ole Opry. Dat betekent dus dat hij bij tijd en wijle daar moet komen opdraven om zijn dingetje te doen. Clint Black, A Better Man.

0: Clint Black, Better Man.
1: Ja, aan de harde oude kern qua country muziekartiesten begint inmiddels toch wel wat uit te dunnen.
0: Ja.
1: Maar ja, de inmiddels 90-jarige Ben Steniger is still going strong.
2: Oh.
1: Ja, hij wordt toch altijd ook gezien als the godfather of the Dutch country music. En vorig jaar ontving hij nog een Lifetime Achievement Award en werd hij geïnstalleerd in de Hall of Stardom van Fair Play Country Music. Een waardering voor zijn ruim 60-jarige carrière. Dus ja, het is, hij doet ook nog optredens en wel minder.
2: En hij maakt vogelkastjes.
1: En hij maakt vogelhuisjes.
2: Ja, hebben we hier ook al een keer verteld.
1: Ja.
2: En weer, ik zie die titel staan en denk, nou, dat is toch echt niet wat ik altijd
1: nee,
2: zing.
1: Nee.
2: Ik zing iets heel anders.
1: Meer Japans en Chinees. Je...
2: Ik denk, oh, zingt hij dat?
1: Oh. Unwanted sign upon your heart. Ben Steniger.

0: want it sign upon your heart.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, ik ga deze er even in gooien.
2: Vreemd.
3: Wat?
2: Maar wel lekker.
1: En dat duurt ook nog eens heel lang.
0: Oh, ja,
1: ja. Benjamin Todd hebben we het over. En hij werd op zijn 14e van school gestuurd en begon daarna... Hij begon daarna door Amerika te reizen door onder andere op goederentreinen mee te liften. Als tiener en twintiger leefde hij op straat en verdiende geld als straatmuzikant. Hij heeft jarenlang geworsteld met een alcohol- en drugsverslaafde... En hij ontmoette Ashley May op straat en zij werd zijn muzikale partner en later zijn vrouw. En samen vormen ze ook nog de Lost Dog Street Band.
0: Hij is een beetje de mannelijke Sierra Farrell.
1: Denk ik.
0: Ja.
1: Ja. Vanavond het nummer Wyoming en die is een beetje vreemd, maar wel lekker.
0: Maar dat zijn al zijn nummers eigenlijk wel een beetje.
1: Ja,
0: hoor.
1: Het begint heel fijn en dan komt het refrein en dan heb ik zoiets van... Maar ik laat het hierbij. Oordeel zelf.

0: Benjamin Todd met Wyoming. Nou, wat is de oordeel?
1: Hij deed een beetje huilen naar de moon van Wyoming, had ik het idee.
0: Ja, dat zeg ik. Hij begint heel fijn en dan het refrein. Ja, dat
1: ja, ik vind daar wat van.
0: Nou, vreemd, maar wel lekker. En Wyoming is een staat die ik... Die staat nog op mijn bucketlist.
1: Die is zo mooi.
0: Ben jij wel geweest, hè?
1: Dus, ja, dus een van de mooiste staten waar ik geweest ben.
0: Ik nog niet.
1: De band Ashes and Arrows die kregen hun landelijke doorbraak dankzij hun deelname aan America's Got Talent in 2024. Maar het trio is inmiddels flink uitgebreid. Ze hebben een volledige liveband achter hun en dit is hun nieuwste single alweer, Get On Your Way.
0: We hebben al een keer gedraaid hoor, deze.
1: Meen je dat nou?
0: Ja, echt wel.
1: Het is wel de nieuwste.
0: Ja, maar die is dan al een hortje ouder.
1: Nou, het is wel de nieuwste.
0: Ja, maar hij is dan al een tijdje oud. Maar we hebben hem al een keer gedraaid. Ah.

0: Get on your way, ashes and arrows.
1: Goedkope dromen, wat zijn dat? Zijn dat dromen die niks waard zijn of zijn dat dromen die goedkoop zijn te realiseren?
0: Ik ga voor de eerste.
1: Die niks waard zijn?
0: Ja.
1: Oké. Heb je daar een voorbeeld van?
0: Nee.
1: Heb jij nog dromen?
0: Ja. Ja, ik droom best veel, maar ik kan ze nooit onthouden.
1: Nou, ik bedoel, ik denk dat...
0: Oh, dromen om waar te maken.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik denk dat ze die
0: diepzinnige dromen.
1: Ja, dus ik ga meer voor dromen die goedkoop te realiseren zijn.
0: Ja, maar die zijn nooit goedkoop te realiseren.
1: Nou, dat weet je niet. Het kan zijn dat je een droom hebt om ergens te gaan zwemmen wat niet mag of zo.
0: Ja, oké. Okay. Dat is wel een goedkope droom, ja.
1: Of een bucketlist dingetje, kan ook.
0: Ja, dat is meer een bucketlist dingetje, ja, denk ik. Ja. Het droom is toch meer dat je zegt van...
1: Dat je droomt van om een miljoen te winnen of zo.
0: Nou, of een
1: loterij te winnen.
0: Een verre reis van een half jaar of zo, zoiets.
1: Oké, nou, ik heb ze volgens mij niet.
0: Nee?
1: Nee, de Whiskey Brothers wel, Cheap Dreams, hebben die... Het is hun meest recente single van juli dit jaar. En heel eerlijk gezegd, ik heb er niks mee.
0: Oh.
1: Helemaal niks.
0: Nou,
1: wel met whisky.
0: Maar niet met de Brothers.
1: Maar niet met het liedje, nee. Cheap Dreams.
0: Ah, ze zeggen de computer ook niet.

0: Cheap Dreams van de Whiskey Brothers.
1: We hebben een leuke samenwerking tussen de drie bekende dames. Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson en Carly Pearce. Ze hebben het nummer You're Drunk, Go Home in 2022 uitgebracht. En staat op het album Subject to Change van Kelsey Ballerini. Kelsey en Carly zijn al meer dan 10 jaar vriendinnen. En dat Kelsey dit nummer schreef, wilden ze er al een trio song van maken. Carly die stemde er gelijk mee in voordat ze het nummer überhaupt gehoord had. En ook Kelly Clarkson, nadat ze het wel gehoord had, was er zeker voor te porren. En de chemie tussen de drie was extra sterk, want rond die periode hadden ze alle drie een publieke echtscheiding meegemaakt. Dus ja, drie zielen, één gedachte.
0: Ja, ja.
1: You're drunk, go home.
0: Zeggen ze dat zaterdag ook tegen ons?
1: Dat hoop ik niet.
0: Ze zijn aan het fietsen.
1: Ja, zeker.
2: Check, check. 1, 2, 1, 2, 3. Hit it!

0: They're Drunk, Go Home, Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson en Carly Pearce.
1: Zach Bryan heeft een heel eigen geluid en je herkent hem eigenlijk vrijwel meteen als je hem hoort. Hij heeft deze zomer een nieuwe EP aangekondigd, wat best opmerkelijk is, aangezien zijn album With Heaven on Top pas op 9 januari van dit jaar uitkwam en waar al 25 nummers op stonden. Hij is nu nog bezig aan zijn tour met dezelfde titel als het album en het nummer wat we nu gaan horen. En die tour loopt nog door tot 10 oktober. Tevens ons laatste. Dus,
0: voor de pauze, mensen. Voor de pauze.
1: Tot strakjes. With Heaven on Top, Zach Bryan.

0: tard.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Oorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water
5: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Welkom terug, tweede uur Country Time met Anneke Mazzini.
1: Ja.
0: En we zijn afgetrapt met Merle Haggard. Met
1: Big City.
0: Ja. Maar dat was andere Big City, ja, was andere, dat. Ja.
1: Tol Hansen.
0: Ja, dat was Tol Hansen, klopt. Ja. Leuk wetenswaardigheidje nog over Merle Haggard. In april 1972 nam astronaut Charles Duke een cassettebandje mee aan boord van de Apollo 16... En een van die artiesten op dat bandje, dat was Merle Haggard. En Haggard werd dus al in de ruimte afgespeeld voordat er veel andere country artiesten überhaupt de grote stadions vulden. Dus
1: nou, dat is heel bijzonder.
0: Hij had wel een primeurtje. Ja. En dat kunnen niet veel artiesten zeggen waarschijnlijk. Ja. Dat ze in de ruimte zijn afgespeeld.
1: Ja. Bijzonder. Vorige week is ze ons helaas ontvallen. Dolly Parton. Vorige week hebben we daar al aandacht aan besteed. Maar vanwege dat overlijden kom je dus op social media continu van alles tegen. Covers van haar, liedjes van haar, mensen die haar nadoen. Herdenkingen, overdenkingen, van alles.
0: Ja.
1: En zo ook kwam dit nummer voorbij. En dat schijnt dus ook nog in 1980 een nummer 1 hit geweest te zijn.
0: Oh, oké.
1: Dus ik denk, nou, laten we hem er gewoon nog een keertje in zetten.
0: We hadden nog weer een nieuwtje is het eigenlijk niet. Maar haar ster van de Wall of Fame
1: ja?
0: was...
1: Walk
0: of Fame was geruineerd.
1: Oh!
0: Ja, ze hadden hem bekrast en daar was dus echt vandalisme op gepleegd.
1: Nou, ja.
0: Ja, maar hij is...
1: Heiligschennis is dat.
0: Nou, dat. Maar hij is al hersteld.
1: Gelukkig.
0: Ze hebben er al gelijk weer actie op ondernomen en hij is weer hersteld.
1: Wat bezielt zulke
0: ja,
1: mensen.
0: Ja, belachelijk, hè?
1: Ja.
0: Blijf van, gewoon van met je poten af.
1: Precies. Old flames can't hold a candle. Dolly Parton.

0: Dolly Parton.
1: Ik kon hem niet. Nee, nummer. Nee, ze hebben niks. De Nederlandse Brabantse countryzanger Koen Vaal is lekker bezig. Koen is naar Nashville gereisd om te schrijven voor met andere gerenommeerde songwriters. Voor zowel zichzelf als voor andere artiesten. Welke, dat was nog
0: blijft
1: niet...
0: nog een beetje in het midden.
1: Ja, want ze brengen het pas naar buiten wie het geschreven heeft. Als ze daadwerkelijk
0: succes mee hebben.
1: Nou, het nummer uit willen brengen, zeg okay. Maar. Dan zeggen ze wie dat geschreven heeft. En Koen staat in het voorprogramma van niet minder dan Drake Milligan.
0: Oké, okay,
1: tijdens zijn
0: leuk.
1: Europese tour. En dit is zijn allernieuwste nummer, Steady on the Gun.

0: Steady on the Ground van Koen Vaal. Ik vind het een leuk nummer.
1: Ja, hij is leuk. Maar niet zo leuk als de country klapper. onder de noemer oude wijn in nieuwe zakken. Nieuwe verpakking oude inhoud. Een klassieker in een nieuw jasje. Vele malen gecoverd. Waarvan de bekendste waarschijnlijk van Willie Nelson is. Maar nu door Sierra Ferrell, Seven Spanish Angels.

0: met een eigen inbreng op het eind.
1: Ja.
0: Don't Tell My Wife is de nieuwste single van Chris Jansen. Anneke.
1: Ik zat erop te wachten, Tini.
0: En Chris die kreeg de inspiratie voor deze song bij zijn eigen merchandise stand na een optreden.
1: Door zijn eigen vrouw?
0: Nee. Een mannelijke fan die gooide daar zijn creditcard op de balie en die riep grappig van Don't Tell My Wife. Oh. En Chris realiseerde zich meteen dat dit heel herkenbaar is voor vrijwel iedere echtgenoot. En de nieuwe song was born. Don't tell my wife.
1: Zo simpel kan het zijn.
0: Ja.

0: zei het al. Don't tell my wife, Chris Jansen.
1: Het is tijd voor de Country Clubber. Ja, bijna goed. En voor wie nog niet weet wat dat precies inhoudt, we kiezen dus een zanger, zangeres of een band. En die mag elke donderdag, zolang die maand duurt, zijn dingetje bij ons komen doen.
0: Ja.
1: En de keuze voor deze maand was voor mij niet zo heel erg moeilijk. Want de Country Clubber van de maand september is voor Dewey Bob.
0: Dewey Bob. Good old Dewey.
1: Met het prachtige Note to Self. Ik zat er al op te wachten, want hij is al een paar keer voorbij gekomen op TikTok. En nou ja.
0: Hij is uit.
1: Hij is uit. Dus we gaan hem 4 keer horen deze maand. Inmiddels ontdekt in de VS door Zac Brown himself. En daar in zijn voorprogramma staat hij. Dus hij timmert lekker aan de weg, onze Dewey Bob. Note to Self.

0: Doei Bob. Noten zelf. Ik denk dat we die er maar in houden.
1: Doei Bob. Ja, dat had Zek leuk bedacht. Ja. Nu aan.
0: Nou, zie. Ja,
1: volgens onderzoek door relatie-experts wordt er tegenwoordig minder getongzoend dan vroeger.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, dat zou je aan je dochter kunnen vragen.
1: Onze tijd dan, zeg maar, hè. Die vroeger bedoel ik.
0: Onze generatie.
1: Onze generaties. En dat heeft op zich niet te maken met plotselinge afkeer, maar met maatschappelijke veranderingen.
0: Oh, wat doen ze nu dan? Ze gaan gelijk seksen.
1: Nee, er wordt minder fysieke afspraakjes worden er gemaakt. Want vroeger was natuurlijk de plek een avondje stappen, kroeg of wat dan ook. Maar tegenwoordig hebben we de social media, de apps en alles. Alles wordt via de...
0: Dickpics en zo bedoel je.
1: Nee, dat bedoelde ik niet.
0: We gaan die tongs stoenen, maar we sturen elkaar sexy foto's.
1: Nee, er wordt gewoon minder afgesproken.
0: Okay.
1: Dus een partijtje bekken wordt dan ook
0: wat lastig, hè?
1: Dat gaat niet zo goed het scherm.
0: Nou, had ik toch liever ons.
1: Ja, dat heb ik inderdaad ook al. Ja, tegenwoordig leeftijd is ook een dingetje. Ze komen nergens binnen voordat ze 16 zijn. Ja. Discotheken hebben ze hier al niet meer.
0: Nee.
1: Je hebt alleen nog maar een paar kroegen. Dus wat ben ik blij dat wij opgegroeid zijn met de Jelleboog, de Question, de toekomst.
0: Echt wel. Maar de toekomst kwam ik nooit. Maar de metro vond ik nog wel leuk als ze op een gegeven moment naar de kool gingen. Maar...
1: Ja, wij hadden gewoon echt een uitgaanstijd.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ik was gek van de Question.
1: Ja, ik ook. Was mijn live discotheek.
0: Ja, een dag. Woensdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag. Ik zat de hele week te met als het kon.
1: Ja, ze missen echt wel wat. Dus een toepasselijk liedje voor deze gekozen. This Kiss van Faith Hill.

0: Playtale met This Kiss.
1: Zoals jij het eerste uur ook al meldde, aanstaande zaterdag reizen we dus met een Texelse delegatie af richting Nunspeet. Alwaar onze zus Jannie en zwager Bert hun 40-jarig huwelijksfeestje geven. En dat is een hele poos en dus een vermelding waard. En by the way, die zijn ook nog van het bekken met tong en spuug.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Nu had ik natuurlijk Remember When van Alan Jackson kunnen kiezen. Maar die vraagt ze zelf ook al regelmatig aan. En misschien ook wel vanavond. Maar dat deed ze dus niet.
0: Kan nog.
1: Kan nog. Maar ik heb gekozen voor een nummer die gebruikt is op hun trouwvideo.
0: Ja,
1: film.
0: Klopt. Ja.
1: Ik vond en vind dat een prachtig nummer en eigenlijk ook wel heel toepasselijk. En dat is Songbird van Fleetwood Mac, maar dat is natuurlijk geen country.
0: Nee.
1: Dus dan ga je zoeken of er ook een versie in dat country genre is en die is er.
0: En het is een mooie versie.
1: Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik vind die van Fleetwood Mac.
0: Ja, die blijft het mooiste. Mooier. Die is het, omdat die herkenbaar is.
1: Maar die kunnen we dus niet hier draaien. En dus vanavond speciaal voor Jannie en Bert, voor hun 40ste huwelijksdag, aanstaande zaterdag 5 september, Songbird, maar dan van Waylon Jennings.

0: Songbird van Waylon Jennings, speciaal voor Jannie en Bert.
1: Mijn favoriete American Idol kandidaat, degene die de nieuwe
0: laarzen kreeg
1: van Luke Bryan. Heeft ook weer een nieuwe muziek uitgebracht. Maar ondanks dat hij zijn succes nu heeft en optredens heeft en tours maakt en nieuwe muziek, combineert hij nog altijd met het werk op de ranch.
0: Oh, ik zou zeggen, met zijn oude laarzen.
1: Waarschijnlijk kan hij wel een paar nieuwe eigen kopen inmiddels.
0: Is hij naar de boot barn?
1: Ja, wie weet wel, ja. Maar Harriet, Wish It Was You is zijn nummer. Cobie Lee Swift.

0: It Was You van Colby Lee Swift.
1: Ik vind Colby vind ik niet echt een mannennaam.
0: Colby.
1: Nee.
0: Ja, omdat Colby Clay is natuurlijk.
1: Ja, is ook een vrouw.
0: Vrouw, ja.
1: Tom Paxton is een folk singer, songwriter en gitarist die uit hetzelfde kokertje komt als Bob Dylan en John Prine. Hij schreef nummers voor onder andere Johnny Cash, Willie Nelson en Dolly Parton en nog veel, vele anderen. In 2009 kreeg hij belangrijke erkenning in de vorm van een Grammy Lifetime Achievement Award. The Last Thing on My Mind was een van zijn grootste hits.

0: Tom Paxton, the last thing on my mind.
1: Nou, en zwager Bert en Jannie, zus Jannie, hebben gehoor gegeven aan van ja, jullie mogen zelf ook wat aanvragen als jullie willen. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ze hebben voor gekozen voor het nummer One More Time van Dick van Altena. Ik schold die man vorige keer nog uit voor Altena. Altena.
0: Bijna een Altena lady.
1: Maar goed, hij heet dus Altena. En wij zaten ons te of het misschien hetzelfde nummer is als dat van Ben Stedeker.
0: Ja, yeah, one more time,
1: my heart will miss you.
0: Ik vind het een beetje een hamster.
1: Van de, ja. Die hamsters krijg ik een beetje.
0: De chipmunks.
1: De chipmunks. Ja, die. One more time, Dick van Altena, voor Jannie en Bert.

0: zich een mooi nummer, maar dit klinkt meer als een afscheid na 40 jaar huwelijk. Ja. Maar het is nou klaar geweest, hoor. Ja. We trekken nou de stekker eruit.
1: En duidelijk een andere versie dan de Chipmunk Sister hier
0: zeker.
1: Te horen.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Jij mag nog een keer, schat.
0: Ik mag nog een keer, ja, inderdaad. Megan Maroney, die is de eerste echte hedendaagse countryster die een eigen American Girl collectie en pop krijgt. Ja, Anneke. Een lookalike 18...
1: Een Barbie?
0: Nee, een pop.
1: Okay.
0: Een lookalike 18-inch pop van Mattel. Dus dat
1: een
0: wel.
1: Barbie?
0: Nee, het is de tegenhanger van Barbie. Je hebt de Barbie.
1: Dat is Ken.
0: Nee, dat is het vriendje van Barbie. Nee, dit is echt een lookalike pop.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En je kan er dus dan ook allemaal outfits verkopen. Net als voor Barbie. Dat dan weer
1: nou,
0: wel.
1: Zou het misschien een Barbie zijn?
0: Nee, het is een American Girl pop, Anne.
1: Ja, een Barbie.
0: Nee. Oh, jij snapt er helemaal niks van. Nee,
1: blijkbaar.
0: Nee. En Megan die staat natuurlijk al bekend om haar poppenhaar en dito kleren. Palettenjurkjes, petticoats, strikjes. Weet ik het allemaal niet wat ze altijd draagt. Ze vindt het helemaal geweldig. Ze verzamelde zelf als kind al deze poppen, Anneke.
1: Barbies?
0: Nee, geen Barbies. Waardoor dit een full circle ervaring is.
1: Ik snap het.
0: Ga ze maar eens opzoeken.
1: Wij speelden ook met Barbies.
0: Het zijn geen Barbies.

0: Oftewel een koekje van eigen deeg.
1: Ik ben niet zo'n mega Maroon fan, maar ik vind dit wel een leuk nummer. Ja. John Denver hebben we hier ook bij Country Time al wat vaker laten horen. Maar specifiek dit nummer. Maar langzaam, dan anders val ik er weer over. Specifiek dit nummer hebben we nog niet heel vaak gedraaid. Het staat op het album John Denver's Greatest Hits. En het is zeker niet een van mijn favorieten, maar toch wel de moeite waard. Of vind jij hem wel heel leuk? Nee, hij staat onderaan, zeg maar, van de Greatest Hits.
0: Ja, het bangelt wat.
1: Ja, Starwood in Aspen.

0: Tenenspeet. Maar we komen wel.
1: Ja, ja, wij komen zeker.
0: Bootje 1, dus we zijn er misschien niet helemaal gelijk om 3 uur, maar we komen wel.
1: Zeker.
0: Dit was hem.
1: Ja.
0: Het zit er weer op.
1: Ja.
0: En het vliegt iedere keer voorbij.
1: Volgende week, same plaats, same place, same tijd, same everything.
0: Ja, precies. Zelfde leuke dames. Altijd. Achter de mics. En bedankt voor het luisteren.
1: Tot volgende week.
0: Doei, doei.
1: Doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
3: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
2: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
4: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
2: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van...
7: Iedere donderdag en vrijdag, de Bijna Weekend Show op Radio Texel.

0: Ja. She's a lady. Dit is Tom Jones in 1971. Ja, we zijn er weer bij. Bijna weekendshow. Het is weer aan. En we zingen ook weer. Zeggen ook weer. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, dames en heren, een hele goede avond. Hier vanuit de spinbaan nog steeds. Inmiddels heeft onze voorzitter Aad van Geels de overhandiging getekend voor het Thijshuis. Dus binnenkort het is nu officieel dat wij naar het Thijshuis gaan. Dus binnenkort zullen wij daar vanuit uitzenden als wat een omroep. Radio Texel. Studio Texel, Radio Texel, wat wordt het? We zijn een beetje in zo'n overgangsfase, weet je wel. Het is nu nog heel veel Radio Texel. De plopkappen zijn nog allemaal Radio Texel. En straks wordt het straks allemaal wat een omroep. Ja, wat hebben we dan allemaal? Ja, natuurlijk hebben we daar nog wat een nieuws als wat een omroep. En zeker, we hebben natuurlijk ook nog Texels nieuws. Een hoop Texels nieuws. En we hebben natuurlijk ook nog gewoon natuurlijk lekker de Dobbelstones. Natuurlijk het tweede uurtje van deze show. En we hebben natuurlijk nog de schatkamer, schatkistplaat. We pakken een keer een blues. We gaan een keer die blues zingen. De dikke vette knijterbluesplaat pakken. Even een lekkere bluesnummertje, want we gaan richting de herfst. En de herfst, ja, ik vind dat de bluesmuziek bij de herfst hoort. Bokbier en bluesmuziek en sigaren. Dat is toch typisch de herfst, typisch oktober. Rocktober, bluesmuziek, straks weer het bluesweekend in oktober. Ja, de zomermuziek, de barbecue gaat straks in de kast, in het schuurtje. En dan, wordt de barbecueplaat. We kunnen nog een paar keer een barbecueplaat doen. En dan krijgen we straks toch wel weer de bluesplaat. En natuurlijk, je kan ook nog gewoon lekkere plaatjes aanvragen. Zit jij te luisteren? Of wil jij voor iemand een plaatje aanvragen? Mag ook, hè. Het is altijd leuk als je voor iemand een plaat draait. Of, wil je iemand verrassen met een plaatje? Wil je nog wat kwijt op de radio? Wil je nog wat zeggen? Dan kan je ook even bellen naar de studio. 0222-312-199. Hij is helemaal voor jou, die zender. Dan draai ik ze allemaal voor jou. Dus ik zou zeggen...
1: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Daar zijn we.
2: Dit is Radio Texel.
0: En Mark Morrison. Gaan we alweer naar de Mac. Vorige week nog geweest.

Madonna, ja, Madonna, natuurlijk ook wel de Queen of Pop, ook wel genoemd. Ja, ik heb toch ook, we hebben toch een beetje wat, gaan we toch wel van de Queen naar toch een beetje de, naar een beetje King, want over Koningsweg hebben gesproken, is hij aardig wat in het nieuws. De Koningsweg bij Oostrent. Want veiligheid Koningsweg is in het geding, want het lag halverwege, het was alweer een auto in de sloot. En het college wil namelijk, ja, het is een groep Oostrenners die het graag wil. Maar ook het college bereidt het fietspad Koningsweg opnieuw te onderzoeken. Ze willen, ja, er zijn bepaalde mensen in Oostrent die het ja, fijn vinden dat er een, dat het fietspad bij, van Oostrentweg bij de Gentenweg doorgetrokken wordt naar de Oosterweg als, met een fietspad. Ja. Dus ze zijn we aan het onderzoeken om, als dat gaat gebeuren. Dus dat betekent dat ik straks gewoon het fietspad aangesloten wordt op de Oosterweg. Dus misschien is, ja, ik was toevallig laatst met de honden daar te wandelen. Ja, ja, soms rijdt er net een auto wat hard voorbij. Dus als er een fietspad is, dan is het misschien wel wat veiliger voor ja, te provoceren als dat er is. Dus wie weet komt er ook een fietspad. En ook een storm. We krijgen het komende, ik zei het net toch over de herfst, bokbier en bluesmuziek. Maar we krijgen ook weer in de winter weer stormen. Herfststormen. Maar we krijgen een Texelse naam. Namelijk de stormwende. Als er straks weer een storm aankomt, krijgen we een stormwende. Dat is toch weer vernieuwd, vernoemd naar de Westen. Het eiland, het dorp wat eigenlijk weg is. Niet meer is. Alleen het Toru staat er nog. Vroeger was daar natuurlijk de Westen. Het was een heel groot dorp. En ook, ja, wat is er nou meer? Het is mee te doen met kinderen die, ja, die eigenlijk, sommige kinderen is geen plek voor hier op het eiland, voor scholing.

Bijvoorbeeld dat je dat een sommige vierjarig kind moet voor basisschool zonder ouders naar de overkant. Ja, dat is wel, ja, een dingetje. Bijvoorbeeld dus, je moet je klein kind moet je dan naar Den Helder op school brengen, omdat er hier geen onderwijs voor is. Vroeger hadden we altijd nog altijd een school, de Kompasschool, kon ons altijd heen, maar die is er niet meer. Dus nu moet je, sommige kinderen moeten dan naar Den Helder op school. Dus dat vinden we allemaal wel een dingetje. Ja, als je dat zo leest, dan denk ik, ja, dus dan zou je kind gewoon van 4 jaar alleen op, ja, op de boot zitten. Dat is, ja. Ja, dus het hangt er gewoon een beetje van. Ben je toch een beetje bezorgd over hoe dat allemaal gaat. Er is ook een plan. Ja, luchthaven. Texel Airport wordt ook weer groter, want er is weer een plan voor een extra hangar op het vliegveld. Dus ze willen weer wat, ja, meer vliegtuigen. Het begint een beetje op Schiphol te lijken. Dus iedere keer komt er weer een schuur bij. En ook de oude Schilderbrouwerij wil uitbreiden met hulp van crowdfunding. Ze willen namelijk ze groeien uit een jasje. En je hebt nou ergens bij een buurtje en de Ruitenstraat ergens heb je nou een schuurtje waar hij zijn bier brouwt, de OSB. En hij wil eigenlijk door crowdfunding, door hulp, zeg maar, door hulp van vrienden die zijn bier drinken, wil je eigenlijk uitbreiden naar de vang op een schuur. Ja, dat kost wel 2-3 ton om die schuur te kopen. Dus dat kan hij niet zomaar opbrengen. Dus willen je eigenlijk door een crowdfunding schuur kopen. Dus, je kunt, als je denkt, nou, ik wil hem eigenlijk graag helpen, kun je op crowdaboutnow.nl/champagne/ouweskildebrouwerij kun je hem helpen. Een steuntje in de rug. De uitbreiding moet worden gefinancierd via de crowdfundingactie. Het doel is om minimaal €270.000 op te halen. Investeerders kunnen vanaf €250 deelnemen aan de actie. Dus wil je me helpen investeren? Je hebt nog zat geld in jouw sok. En je wil die man helpen? Ja. Ik denk dat Jeroen de G het heel leuk vindt. Zometeen hebben we nog wel een beetje wat nieuws. Maar dit was het Tesselse nieuws. Tijd voor Tina Turner en Ike. En Nijden.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that.
1: Wait a minute. Ja, ja. Tijd voor een beetje waddennieuws. Een klein beetje waddennieuws en dan doen we gelijk het waddenweerbericht. Ja. Namelijk, we beginnen eventjes op Schiermonnikoog, op het laatste eiland. Want de KNRM en brandweer Schiermonnikoog komen gezamenlijk zijn ingezet. De KNRM is op 2 september uitgevaren naar een motorjacht dat water maakte. Aangezien het risico zinken hoog was, is moet met spoed gehandeld. Het betrof een motorjacht van 12 meter lengte met aan boord 2 opvarenden en een hond. Bij aankomst van de reddingboot bleek de eigenaar het lek inmiddels zelfstandig hebben gedicht. Dus nou ja, gelukkig dat het niet helemaal... helemaal gelukt was. Dus, maar ook brand en de gijzeling aan mensen overboord. Grote oefening op de Waddenzee. Dat is ook weer, ze hebben ook weer een oefening gehad op het Waddenzee. Dus dat is toch echt waddennieuws. En... ook Vlielander medewerker op festival Ichtwo. Er was namelijk ook een festival Ichtwo op Vlieland. De Great Wide Open, oftewel. Dat is altijd een jaarlijks festival. Een beetje een fest in de natuur van Vlieland. Vol kunst en muziek van over de hele wereld. Is een enorme organisatie. Vlielander Sam Houter is een van de medewerkers. Maar het liefst... 6000 kaarten. Sam Houten kwam ook bij het festival terecht door het via een schoolproject voor de Kolderkrant ging werken. De Kolderkrant is namelijk eigenlijk een soort Tesselse krant van Vlieland, dacht ik. De festivalkrant die uitsluitend door kinderen wordt gemaakt. Dus festivalkrant. Nu doet ze productie. Ik moet heel veel boten boeken, slaapplekken regelen en zorgen dat mensen op een eiland komen die hier alles voor ze is. Dit is... Ja. Dus voor mij is woensdag voordat we beginnen een heel stressvol moment voor alle vrijwilligers van de boten. En dat zijn er heel veel. En die moeten allemaal een tentje weer op de camping. En dat is altijd weer een hele passen en meten. Als ze lange werkdagen over het festival loopt, zie ze veel blije mensen. Ja. Het festival was het laatste weekend van augustus. Eigenlijk wat we ook wel op Tessel op... ja, eigenlijk zo'n tropical festival tegenwoordig heet het End of Summer. Ja, en ook directeur Teesel vertrekt na een half jaar. Ron Kleinsmit, die op 1 maart dit jaar is aangesteld als directeur van de teken, vertrekt bij de boot. Dus overweg met de raadcommissarissen is besloten om de samenwerking te beëindigen. Dus... Hij volgde Kees de Waal op, vorig jaar om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen. Teso heeft nog niets bekend gemaakt over de vervolgstappen en de invulling van de directie. Dus wat, ja, dus voor mij is, je kunt nog directeur worden, denk ik. Maar ook, er is ook toevallig, dat staat nergens hier op het Tessel Nieuws. Dat heb ik vers van de pers, vers van mijn collega's. Want namelijk, er was vannacht, afgelopen vannacht, 3:30... was er een brand in een travo. Ik heb er filmpjes van gezien van Simon Brand. Ja, toevallig Simon Brand. Heb ik de, die travo was... Er, hij stond in de redoet bij het gemaal. Het is wel allemaal gelukt met het gemaal. Het werkt weer door een iets alternatief iets. Werkt het gemaal weer, maar... het was niet best, dat filmpje. Helemaal gewoon, helemaal... Het hele hok was gewoon helemaal uitgebrand. En dat een beetje, er komt stroom uit. Dat zit van die olie. En dat brandt ook gewoon lekker door. Dus het was een beste fik. En er ook een hele oude schild. Als er dan vanochtend een oude schild wakker was geworden. Dan denk je, wat voor lucht. Het was dus die travo die in de fik stond. En gelukkig heeft de brandweer, Tessel heeft het allemaal weer... gelukkig allemaal weer onder controle gekregen vannacht. En... ja, dus binnenkort zal die anderen weer een nieuwe travo moeten zetten. En wat er zal weer wat werk voor ons, voor Duinker Infra zijn. Wat is er allemaal te doen binnenkort? Ja, we hebben binnenkort een monumentendag. Dat is natuurlijk niet de aankomend weekend, maar de weekend erop. En er is ook nog een, zijn nog 6 kaarten voor. Brechtkoogfeest bij Club 17. Met onder andere Emma Heesters, Rotterkroes. Nog meer artiesten die er staan. Dus er waren nog een paar kaarten. Dus heb je nog weer nog graag, hoor je dit en weer nog graag heen. Je kan nog even kijken. Je kan nog even de link. Voor mij via Tesselse Bodem kun je erop komen. En dan kan je eigenlijk met je Google Lens. Dan kun je gewoon heel makkelijk op die link. En dan heb je zo, zie je zo waar je die kaarten moet kopen. Nu hoef je niet meer een foto ervan te maken. Op de telefoon. Heel makkelijk met Google Lens. Ja, het is een showspul.
2: Hey, jongens.
1: Allemaal perfect.
2: Bijna weekend.
1: Ja.
2: Tijd voor wat gezelligheid. De Bijna Weekend Show.
1: Ik dacht deze plaat te doen. Ik zag hem te staan ergens. Fons Veurink. Feestje.
3: Later is het feestje dan. Tijd om te knallen, vrienden.

Wat is toch lekker eventjes, even een beetje feestmuziek hier ook. Misschien heb je al zin in een weekend, bijna weekend natuurlijk. Die andere. What I Like About You, Romantics. Even lekker een gitaarmuziekje. Een klein beetje portie rock and roll. Op de antenne.

Heerlijk, lekker even jouw muziek van de Shirts en Laughing Welcome Way. Ik hier in het Radio Texel natuurlijk lekker, ja. Dan gaan we toch weer helemaal naar de 26. Tibauta en die Magnetic.

0: We halen een plaat uit de schatkist.
1: Ja.
0: En deze is het geworden.
1: Ik heb hem helemaal afgestoft. Ja, ik heb hem toevallig... we gaan hem draaien. Het is echt een plaat. Een van de eerste plaatjes ook van Gerard Ekdom. Die hij gekocht heeft. Een van niet de eerste, maar een van de eerste plaatjes. Dat hij dacht dat het een foute plaat was. Maar tegenwoordig is het helemaal geen foute plaat meer. Squitty Plitty en Absolute.

Absolute from Scritty Polity. Ja, hij staat ook. Ik heb hem ook te volgen in de Mike's Schatkist playlist gezet op Spotify. Dus daar kun je hem ook gewoon vinden. Als je dan denkt, oh ja, volg gewoon die playlist. En dan kun je gewoon die muziek gewoon afspelen op je. Ja, weet ik veel, in de auto of lekker thuis. Ja. Deze stonden nog laatst. Stonden nog in de Paradiso van de week. Grupo Sportivo. En dit is Hey Girl. Toevallig zag je een filmpje van Marielle op. Dus

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: Mrs. Taylor Swift en Cruel Summer. Ja, een van de grootste artiesten. De grootste artiesten op dit moment. Wel de populairste, denk ik, qua meeste streams en dat soort dingen. Ja, ja, weet je, de grootste artiest. Het is voor iedereen anders weggelegd. Hè. Weet je, voor mij zijn de Stones en voor iemand anders is het dit. We gaan even dobbelen. Even kijken. We pakken eventjes natuurlijk nog een leuk dingeltje erbij. Even kijken bij de Weekend Show. Ja, we zijn... Oké, eerst deze gewoon.
1: We zijn halverwege.
0: Oh.
1: We zijn halverwege de show. Tijd voor een leuk spelletje.
0: Ja, we gaan eens eventjes dobbelen. Namelijk tijd voor een beetje de, ja...
2: De dobbelstones.
0: Wat staat er dan op de dobbelsteen? Oma Plaat uit 1988. Nou, net zeggen, laat zeggen dat... Laat nou zeggen dat er geen stones op staan, want toen... Mick Jagger en Keith Richards lagen toen nog een dikke ruzie. De jaar daarna werd het pas goed gepraat. En hadden ze toen het album Steel Wheels opgenomen. Met natuurlijk prachtige nummers staan daarop. Bijvoorbeeld Almost Healed Sai. Een albumparel is dat wel. Ik ga die dobbelsteen gooien. Maar ik ga eerst even zeggen welke er allemaal op staan. Dus op 1 heb ik John Anderson. En Hold on the Love uit 88. Op 2 heb ik Spy in the House of Love van West Not West. Op 3 heb ik Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Op 4 heb ik Kylie Minogue, The Locomotion. En ik heb, dacht ik, op, het zal op 6 zitten. Doe eens een keer Von Ton Ton en naar Lion at Sea. De eerste plaat van Edgar Klippel die hij ooit op de radio gedraaid heeft. Dus ik ga hem even gooien. Het is nummer 3. Dat betekent dat het gewoon deze plaat wordt dan. Glenn Medeiros and Nothing's Gonna Change My Love For You. Liefstes plaatje.

0: Dan mooi eventjes terug, 1988 met de Dobbelstones. Ja, weet je wel, volgende week doen we alweer een ander jaartal. Misschien gaan we wel terug naar 2006 of 2023. Ja, we kunnen alle kanten op. We hebben nou 88. Natuurlijk dobbelen uit 6 plaatjes uit 1988. Ja, dat is toch leuk. Ja, ik vind het wel een leuk iets.
1: Eiland. Hoor je op Radio Texel.
0: Skate Choice, not an addict. Heb jij nog een zin in een plaatje? Vraag hem aan via 0222 312 199.

Ja, weer genoeg, genoeg grote artiesten gedraaid. Rolling Stones, Beastie Boys en daarvoor nog Paul McCartney en dan ook nog Abba, natuurlijk SOS. Ja, zometeen hebben we natuurlijk nog de dikke, vette Knijders Blues plaat. Maar eerst, voor mij hoor ik wat aankomen. Voor mij hoor ik... Oh,

0: Now This Can Change van Lady Receiver. Ja, een beetje onbekend plaatje, maar ja, we gaan hem doen. We gaan hem gewoon doen. De knijter, dikke vette knijter bluesplaat. Ja, ik heb er ging ik altijd vaak al Jeroen Groot altijd verbellen. En dan koos hij er altijd één uit. Maar we gaan, dacht ik, deze tijd, september, oktober, pakken we weer gewoon even die knijter, dikke vette bluesplaat. Ik dacht het nou aan Johnny Winter. Johnny Winter, ja, hij leeft niet meer, maar heeft hele goede blues gemaakt, die man. Ook wel een paar Stones covers en een hele blues editie gemaakt. Maar die man kan wel lekker spelen. We pakken even een heel lekkere Mojo Boogie.
1: De dikke, vette knijter bluesplaat van de week.

0: Lekker even een beetje dikke, vette knijten blues, blues van Johnny Winter, Mojo Boogie. Ja, tijd voor een beetje jukbros.
1: Tiet voor wat Tesselse muziek.
0: Een plaat die ik nog nooit gedraaid heb van jukbros. Toch een beetje stoonsachtig.

Lekker eventjes. Jug Brothers en de uitgang naar de hoofdstraat. Het staat op een tweede album, Wat Aards. Het is eigenlijk een hele Nederlandstalige album. In een in rock'n'roll jasje. Allemaal eigen nummers. Het is wel een beetje een cute riffje, hoorde ik daarin. Ik zal allemaal zeggen, tot volgende week. Bye bye.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
6: With a thousand million questions about hate and death and war.
0: Non-stop.
7: Want you back in my life.
0: Non-stop.
8: In de lucht als sterrenstop.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenboog-hagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Maar nu loopt.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Het is

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
2: Dit is Radio Texel.